ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid

Het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier

0: 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

0: studioreden.nl.
1: Projectontwikkelaar Reggesteden staat donderdag tegenover de gemeenten Rheden en Zutphen. Beide gemeenten weigeren een vergunning voor een McDonald's. Het gaat om twee verschillende restaurants. Zowel Rheden als Zutphen vinden dat deze niet in de omgeving past. In Rheden is een petitie tegen de komst zo'n 15.000 keer getekend. McDonald's vindt beide locaties wel geschikt. Volgens de keten passen de plannen binnen de geldende regels. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De uitspraak volgt later.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De waterstand van de Rijn bij Lobith blijft dalen. Half augustus werd met 6,12 meter al de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens Alfons van Winde komt de grens van 6 meter opnieuw in zicht. Vooral in Duitsland en Zwitserland valt al weken weinig regen. De lage waterstand zorgt ook voor problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Als het water nog verder zakt, kunnen grote schepen mogelijk niet meer varen. Dan moeten meer goederen over de weg worden vervoerd.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De waterstand van de Rijn bij Lobith blijft dalen. Half augustus werd met 6,12 meter al de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens Alfons van Winde komt de grens van 6 meter opnieuw in zicht. Vooral in Duitsland en Zwitserland valt al weken weinig regen. De lage waterstand zorgt ook voor problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Als het water nog verder zakt, kunnen grote schepen mogelijk niet meer varen. Dan moeten meer goederen over de weg worden vervoerd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: een uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
2: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
1: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
3: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
1: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is een file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. 6 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Waardenburg over 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De waterstand van de Rijn bij Lobith blijft dalen. Half augustus werd met 6,12 meter al de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens Alfons van Winde komt de grens van 6 meter opnieuw in zicht. Vooral in Duitsland en Zwitserland valt al weken weinig regen. De lage waterstand zorgt ook voor problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Als het water nog verder zakt, kunnen grote schepen mogelijk niet meer varen. Dan moeten meer goederen over de weg worden vervoerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is druk op de A2 door omrijders vanwege de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Die is tot maandag dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht. 20 kilometer file tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 25 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 20 kilometer file en ook bijna een half uur vertraging. Tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden nu wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 25 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27 Breda Utrecht in beide richtingen tot maandagochtend. Daardoor ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch een file. Een half uur vertraging tussen Vianen en Afrit Geldermalsen, 14 kilometer file. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Afrit Geldermalsen en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein, 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. Tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden bussen in plaats van treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Afrit Geldermalsen 20 kilometer file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. En omrijders komen elkaar ook tegen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. 21 kilometer file, vertraging is bijna 40 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Waterberg 9 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os 10 minuten vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. Er rijden geen treinen tussen Den Bosch en Geldermalsen door een aanrijding. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Vanwege de afgesloten A27 staat op de A2 in Den Bosch richting Utrecht 12 kilometer file tussen Hintham en Waardenburg. Tussen Vianen en Zaltbommel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch 21 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Musetti, tenminste, met een knipoog tanden. Dit was Teddy Swims. Goedemiddag.
1: Richard Klopper.
0: En Mr. Know-It-All, ik zeg een hele goede middag en eet smakelijk. We gaan het laatste broodtrommeltje uitpakken van deze werkweek. Dat hebben we klaarstaan voor je. Stella Lefty, zometeen de Chainsmokers naar Amy McDonald.

0: op studioreden.nl.
1: De waterstand van de Rijn bij Lobith blijft dalen. Half augustus werd met 6,12 meter al de laagste waterstand ooit gemeten. Volgens Alfons van Winden komt de grens van 6 meter opnieuw in zicht. Vooral in Duitsland en Zwitserland valt al weken weinig regen. De lage waterstand zorgt ook voor problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen minder zwaar worden beladen. Als het water nog verder zakt, kunnen grote schepen mogelijk niet meer varen. Dan moeten meer goederen over de weg worden vervoerd.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Gezellig in de trein naar Boston. Een bakje koffie erbij. Roombroodje, croissantje, misschien wel een kano. Dat is ook lekker, hè? Zo'n kano, heerlijk. En dan in gesprek raken met Stella Lefty. Waar zou het dan over gaan? Ik denk over plagiaat, want dat staat de laatste dagen vol in het nieuws. Over Stella Lefty, nieuwe bijnaam Stella Tefty. Leg het liedje maar eens naast het liedje van Noah Kahn, Stick Season. En dan gaan er vermoedelijk wat alarmbelletjes af. Onderweg in het lunchpakket Sam Smit naar Stevie Wonder.

gezellig op Studio Reden in het broodrommeltje vandaag. Past er maar net. Sam Smith, I'm Not Here To Make Friends. Nou, die heeft hij wel gemaakt. Nieuw album gemaakt. Pas geleden uitgekomen. Dat heet Hazel Eyes. Heeft ook een liedje gemaakt voor zijn verloofde, Christian Cohen. Die is namelijk modeontwerper. En af en toe heeft hij nieuwe creaties. En die mag Sam Smith dan lekker aanpassen. Het is bijna 12:30. En dit is Gwen Stefani. Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer file tussen Hoevelaken en Stroe. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 20 minuten vertraging, 12 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg rijdt het langzaam over 12 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Door een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Wiegen 20 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Het weekend. Dit was Cat's Eye Animal. Ja, er zijn mensen die door de week gewoon normaal functioneren, maar dan zaterdag en zondag de beest uit gaan hangen. We doen maar inname. Het zit zo dadelijk over een minuutje of 10 in ons programma, denk ik. Of verklap ik nou iets te veel? Je hoort hem straks met het weer voor Rede Roosendaal. Jan van Gelderen, we hebben ook nog de kantineknaller. Ga eerst luisteren naar The Whispers, hier bij ons.

2007, toen het liedje uitkwam van Rodney, was ook het jaar dat de Nintendo Wii uitkwam. Nou, dat was gezellig. Kon je tennissen, weet je wel. Hebben we ook gedaan thuis. Maar er ging er eentje dwars door de plasma heen. Over plasma gesproken. Je hoort hem zo meteen live vanaf de weersredactie. Onze eigen weerman Jan van Gelderen, Ed Sheeran. You

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Dit was Hey, en dat betekent dat we ook de kantine weer op slot gaan gooien. Maandag wordt hij weer heropend om 12 uur. Wij gaan de batterijen even opladen, want we hebben een druk week achter de rug. Om 4 uur Daniel, Disco Classics vanavond om 7 uur. En wij sluiten af met de Pointer Sisters. Fijn weekend.

0: 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg. In de regio staat nu zo'n 140 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Everdingen tot aan Zaltbommel heb je 50 minuten vertraging. Op de A2 richting Utrecht doe je er vanaf afrit Veghel een half uur langer over. Dan naar de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Vanaf Arnhem-Noord heb je 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten langer over. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar doe je er vanaf Haps 10 minuten langer over. En de andere kant op de A73 richting Maasbracht ben je vanaf knooppunt Ewijk een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De afsluiting van de A27 bij Gorkum veroorzaakt files op de omleidingsroutes. Zo loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A2 richting Den Bosch doe je vanaf Vianen er een half uur langer over. Dan naar de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A50 richting Os doe je er vanaf knooppunt Valburg 20 minuten langer over. En tot slot de N830, Gorkum richting Meteren. Voor de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 150 kilometer file. Het is al vroeg druk en dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 bij Gorkum. En die veroorzaakt veel files op de omleidingsroutes. Zo heb je vertraging op de A2, Den Bosch naar Utrecht. Vanaf afrit Veghel ben je 40 minuten langer onderweg. Op de A2 richting Den Bosch doe je er tussen Vianen en Zaltbommel 3 kwartier langer over. Dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem, vanaf Os-Oost 20 minuten op onthoud. En op de A50 richting Os ben je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten langer onderweg. En tot slot de N830 richting Meteren. Voor de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg en dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 bij Gorinchem. Dat veroorzaakt veel files op de omleidingsroutes. Zo heb je vertraging op de A2, Den Bosch naar Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 14 kilometer file met 35 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch doe je tussen Vianen en Zaltbommel 50 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En op de A50 richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, want door de afsluiting van de A27 bij Gorkum veroorzaakt dat veel files op de omleidingsroutes, zoals op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 15 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch doe je er tussen Vianen en Waardenburg 50 minuten langer over. Van een kapotte vrachtauto op de A12, de Duitse grens naar Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Gijzoord heb je daardoor een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A15, Rotterdam richting Nijmegen, heb je voor vanaf Sliedrecht-Oost 40 minuten vertraging. En op de A50, Eindhoven richting Arnhem, vanaf Nistelrode 12 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio door de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Want dat veroorzaakt files op de omrijroutes, zoals op de A2 Eindhoven naar Utrecht. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel ben je een half uur langer onderweg. Op de A2 naar Den Bosch doe je er vanaf Vianen 50 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten tijdsverlies. Op de A15, Rotterdam richting Nijmegen, heb je vanaf Sliedrecht-West 3 kwartier vertraging. Daarna de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht met 20 minuutjes tijdsverlies. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en Ravenstein staat 13 kilometer file met 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke spits, want de afsluiting van de A27 bij Gorkum veroorzaakt veel files op de alternatieve routes. Zo heb je vertraging op de A2 Eindhoven naar Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg staat 21 kilometer file met 55 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file met een uur op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein ben je een half uur langer onderweg. Op de N233 Veenendaal richting Kersteren tussen Veenendaal en Kersteren 4 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot slot de N302 Harderwijk richting Kootwijk. Vanaf Ermelo staat er 3 kilometer file met 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: projectontwikkelaar Reggesteden staat donderdag tegenover de gemeenten Rheden en Zutphen. Beide gemeenten weigeren een vergunning voor een McDonald's. Het gaat om twee verschillende restaurants. Zowel Rheden als Zutphen vinden dat deze niet in de omgeving past. In Rheden is een petitie tegen de komst zo'n 15.000 keer getekend. McDonald's vindt beide locaties wel geschikt. Volgens de keten passen de plannen binnen de geldende regels. Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. De uitspraak volgt later.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

heerlijke plaat van David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. We gaan naar de flits uit het verleden. Want vandaag staat Cleophas in de belangstelling van de katholieke kerk. Want is

Dan gaan wij eens even kijken dat er in de Verenigde Staten in het jaar 1690 voor het eerst een krant verscheen. Het blad draagt de naam Public Occurrences, Both Foreign and Domestic. Het is meteen de laatste dag dat de krant uitkomt, want de autoriteiten hebben kritiek op de inhoud ervan en verbieden de publicatie. Dan kun je het misschien ook nog hebben over de naam, die is best wel lang. Maar goed, dat zal later goed gekomen zijn toen ze het toch een keer probeerden met een andere naam. Wellicht, wie weet. We gaan door nu met muziek.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio met zo'n 240 kilometer file. Veel oponthoud op de A2 Eindhoven naar Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg staat 20 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch doe je tussen Vianen en Zaltbommel er een uur langer over. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Verder oponthoud op de N830 Gorkum richting Meteren. Voor de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dan naar de N848 Leerdam richting Herwijnen. Vanaf Culemborg staat 2 kilometer file met 40 minuten oponthoud. En tot slot rijden er tot ongeveer 6:30 vanavond geen treinen tussen Nijmegen en Den Bosch door herstelwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nou, Cat's Eye, an animal. En die laatste zin, je move like an animal, kun je op meerdere manieren opvatten. Of het is gewoon een grove belediging. Of het is een compliment, want dieren zijn doorgaans best wel lenig en kunnen goed bewegen. Dus als jij het dan ook kan, is dat toch meegenomen, zou ik zo zeggen. En bepaalde dieren, als je dan atletisch aangelegd bent en je kunt hard rennen, dat is toch ook wel geweldig. Goed, wij zitten met z'n allen gezellig aan de Vrijmibo, stel ik me zo voor. Ik hier dus ook bij Studio Reden. Ik heb lekker wat te drinken hier bij me. En ik heb een schaaltje met wat knabbeltjes, traditioneel gezien. En ze hebben zelfs iets in frituur gegooid. En ik ben gek op bitter garnituur. Heerlijk. Dus ook dat staat hier. Heerlijk, ik vind het fantastisch. Er wordt uitstekend voor je gezorgd als je bij Studio Reden zit. Dus ik zou zeggen, kom er lekker bij. En kijk wat we met jou allemaal van plan kunnen zijn. We gaan het meemaken. Kijk op studioreden.nl/doe mee hoe jij met ons in contact komt.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Jawel, tot zover Calvin Harris en tot zover ook het eerste deel van Spitsuur. Tot zover ook jouw werkdag. Het weekend komt er langzaamaan. En dat gaan we met vertrouwen tegemoet natuurlijk. Zometeen help ik jullie erbij in het tweede deel van de show. En dan gaan we met z'n allen aftellen naar het felbegeerde laatste weekend van september 2026. Maar niet voordat we deze mooie plaat hebben geluisterd. Dit is Jackie Graham en Breaking Away. Dus heel graag tot zometeen hier op Studio Reden na het nieuws van 5 uur.

0: 5 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een erg drukke spits. In Gelderland staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boksel en Knopendel 1 uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Oude Rijn en Zaltbommel 1 uur. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord 20 minuten. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Arkel en Knopendel 1 half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Nistelrode en Bankhoef 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Rabenstein 20 minuten. Op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 1 half uur. N327 Leerdam richting Gelbermalsen voor de aansluiting met de A2 1 half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Unlock and All By Myself. En met jullie samen gaan we naar de flits uit het verleden. Want ik had het gisteren over iemand die de 100 meter had gelopen als atleet zijnde. In 9 seconden 79 honderdste. Maar dat record telde toen niet omdat hij doping had gebruikt. Ja, jammer, maar de volgende persoon heeft het wel voor elkaar. In 1988 was het atlete Florence Griffith die een Olympisch record vestigde door de 100 meter te lopen in 10 seconden en 54 honderdste. En zij kreeg wel een eervolle vermelding in het Guinness Book of Records. En nog een Olympische prestatie. Op dezelfde dag, Monique Knol, onze eigen Monique Knol, werd Olympisch kampioen wielrennen op de weg. Dus ook dat mag ze op haar naam zetten. En daarmee hebben we ook weer iets in eigen land waar we trots op kunnen zijn. Hoe leuk is dat toch? Goed, wij gaan door nu met muziek zometeen. Direct komt eraan met My Friend. Ook weer een hele mooie nummer. Maar eerst UB40, Can't Help Falling In Love.

van Direct en My Friend. Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30 op deze drukke vrijdagmiddagspits. Dus doe voorzichtig als je de weg op gaat. Nou, geniet intussen van de muziek hier bij Studio Reden, want er komt toch genoeg op je af de komende, uren. Maar Rolls Royce is de eerstvolgende heerlijke jaren 80 sound. Ik hou ervan, ik vind het echt geweldig. Dit is Best Love hier op Studio Reden. Fijn dat jullie erbij zijn, ontzettend gezellig. En we maken er ook zometeen weer een feestje van.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is oud-FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Het is de uitkomst van een ledenreferendum. Daarbij besloten de leden verder dat Pro zich in Brussel aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt en kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
4: Het is erg druk op de weg. Dat heeft ook te maken met de afgesloten A27 bij Gorkum. Die is in beide richtingen dicht door werkzaamheden. In Gelderland staan de langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Afrikerk-Driel een half uur oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een uur. A15 Gorkum richting Nijmegen voor Knopendel 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Grijshoort en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd. De N233 Veenendaal richting Kesteren, 3 kwartier vertraging. De N327 Leerdam richting Geldermalsen tussen Gelicum en de aansluiting met de A2 3 kwartier. En op de N830 Gorkum richting Meteren voor de aansluiting met de A2 50 minuten vertraging.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nou, toch heel fijn dat er nog ergens gevoelens van liefde zijn op deze wereld. Ik hou ervan. Ja, mensen, het is vrijdagmiddag, bijna vrijdagavond. En wat betekent dat bij Studio Reden? Traditiegetrouw, natuurlijk, de pizzaavond. Jawel hoor, we hebben met z'n allen weer heerlijk pizza zitten bestellen. En er komen af en toe combinaties voorbij, denk ik van, hoe dan? Zo heb ik ook een aparte combinatie. Ik heb hem al eerder gegeten natuurlijk en ik vind hem lekker. Maar ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, hoe krijg je dat bij elkaar? Een bitterballenpizza. Ja, ze bestaan echt. En ik moet je zeggen, ik vind het wel heel lekker. Bitterballen vind ik al lekker, laat staan op een pizza. Jongens, heerlijk, we gaan ervan genieten. Het komt er zometeen aan. Ik begin op de watertanden bij het idee. Zometeen ook nog muziek van Shabushi en John Legend. Jan van Gelder komt eraan met zijn weekend weerbericht. Maar eerst, zoals gezegd, John Legend. En die heeft volgens mij zijn oude mobiel gebruikt uit de jaren 90 voor deze plaat. Luister maar, dan begrijp je vanzelf wat ik bedoel.
1: Dit is Spitsuur.

Diana Ross en I'm Coming Out. En zometeen na 6 komen we allemaal uit, want we hebben zin in het weekend. En dat gaan we langzaam naar ons toe trekken in het volgende uur. Nu eerst Taylor Swift op je radio.

0: 6 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is erg druk op de weg. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar in Gelderland staat nog 180 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boksel en afrit Kerkdriel een half uur oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur extra reistijd. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen afrit Arkel en knooppunt Del een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef 20 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 20 minuten. De N233 Veenendaal richting Kesteren. 3 kwartier extra reistijd. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

over Alex Warren en Passenger. Straks heb ik voor jou Passenger, weer toevallig de formatie Passenger in dit geval, Let Her Go. Dat is ook lastig, iets los moeten laten waar je heel gek op bent. Maar ook loslaten is houden van, zeg ik dan maar. Maar we gaan eerst naar Hole & Oates en zij hebben toch al een waarschuwing voor iemand waar je heel erg voor moet oppassen. Namelijk een man-eater.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Het gebeurde vlakbij de ponten over het IJ. Er zit veel horeca met drukke terrassen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. XR wilde met de blokkade aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De ChristenUnie en Ja21 zijn kwaad over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet mee akkoord gaat. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen en minima tussen 9 en 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen bij 19 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan nog ruim 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Alphen Sint-Mirus Gestel en Waardenburg is de vertraging een half uur. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een uur extra reistijd. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Afwad Arkel en Knopend Del een half uur. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knopend Bankhoef 20 minuten. En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knopend Valburg en Ravenstein 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Pillow Talk. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van Spitsuur. En dank ik jullie van harte weer dat je erbij was vandaag. Morgen dan is het weekend. Het is zometeen al weekend, zal ik je dat vertellen. Want tussen 7 en 9 openen wij dat in stijl bij Studio Reden. Yes! En wat gaan we dan doen? Natuurlijk lekker dansen, de voetjes van de vloer. En dan heerlijk ons laten gaan. Hoe lekker is dat?

0: 7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland is de avondspits nog niet voorbij. Er staat nog 80 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg een half uur op onthoud. A2 Amsterdam Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een uur extra reistijd. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen afrit Dam en knooppunt Del een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss en knooppunt Bankhoef 20 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de N327 Leerdam richting Geldermalsen voor de aansluiting met de A2 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Disco Classics. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen, Zaltbommel, 3 kwartier extra reistijd. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oosterkoop en Bankhoef 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
2: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
1: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
3: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
1: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch, bij Geldermalsen ook een half uur extra reistijd. Daar wordt de weg afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: We were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris